0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Beuzenberg tot aan Espelo. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: 3 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een Israëlische aanval in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens het Israëlische leger was het doelwit een terrorist. Die zou zich in de laatste fase hebben bevonden van de voorbereidingen voor een aanslag. Syrië veroordeelt de aanval en noemt het een schending van het internationaal recht. Het is de tweede aanval van Israël in Syrië deze week. Dinsdag voerde Israël luchtaanvallen uit op een militaire basis in het noordwesten van Syrië. In het Amerikaanse nationaal park Death Valley is een Franse toerist om het leven gekomen door de hitte. Een man van 68 kreeg autopech in een afgelegen deel van het park. Samen met zijn reisgenoot ging hij te voet op zoek naar hulp. In de woestijn in Californië was het zo'n 47 graden. Na 2 kilometer stopte de man en ging de andere toerist alleen verder. Toen parkwachters terugkwamen bij de man, werd hij doodgevonden. Death Valley is een van de heetste plekken op aarde. Bezoekers worden dan ook opgeroepen om bij pech altijd in de buurt van de auto te blijven. Canada komt met importheffingen op een aantal Amerikaanse producten. Het is een reactie op de heffingen van 50% die de VS sinds gisteren rekent op sommige zaken uit Canada. De onderhandelingen over een handelsakkoord zijn gisteren geklapt. Beide landen zeggen dat de ander op het laatste moment met nieuwe eisen kwam. De gemeente Rotterdam heeft 2 ambtenaren op staande voet ontslagen vanwege corruptie. Het onderzoek van het Openbaar Ministerie bleek dat ze zich hadden laten omkopen bij bouwprojecten. Rotterdam stuurde de 2 deze zomer weg omdat hun gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. Het weer, het is bijna overal droog. Alleen in het noorden nog kans op een kleine bui. Het koelt vannacht af naar een graad of 12. Komende dag in het noorden opnieuw kans op regen. Verder droog en vrij zonnig. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Neerdorp tot aan Dijkerhoek. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: 4 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Het epicentrum lag in een gebied ten noordoosten van Tokio. Ruim 20 mensen raakten gewond. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er de komende week nog een aardbeving kan plaatsvinden. In het Amerikaanse Nationaal Park Death Valley is een Franse toerist om het leven gekomen door de hitte. De man van 68 kreeg autopech in een afgelegen deel van het park. Samen met zijn reisgenoot ging hij te voet op zoek naar hulp. In de woestijn in Californië was het zo'n 47 graden. Na 2 kilometer kon de man niet verder en ging de andere toerist alleen op pad. Toen parkwachters terugkwamen bij de achtergebleven man, werd hij dood aangetroffen. Death Valley is een van de heetste plekken op aarde. Bezoekers worden dan ook opgeroepen om bij pech altijd in de buurt van hun auto te blijven. Bij een Israëlische aanval in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens het Israëlische leger was het doelwit een terrorist. Die zou in de laatste fase hebben gezeten van de voorbereidingen voor een aanslag. Syrië veroordeelt de aanval en noemt het een schending van het internationaal recht. Het is de tweede aanval van Israël in Syrië deze week. Dinsdag voerde Israël luchtaanvallen uit op een militaire basis in het noordwesten van Syrië. In de Eredivisie werden gisteravond 3 wedstrijden gespeeld. AZ staat bovenaan in de competitie doordat ze 3 van de 3 wedstrijden hebben gewonnen. Tegen Fortuna Sittard won de club gisteravond met 2-0. Ook PEC Zwolle wist te scoren en won met 2-0 van SC Heerenveen. Bij FC Utrecht tegen Sparta eindigde het in een gelijkspel. Daar werd het 3-3. Het weer bijna overal droog, alleen in het noorden kans op een kleine bui. Het koelt vannacht af naar een graad of 12. Komende dag in het noorden opnieuw kans op wat regen. Verder is het droog en vrij zonnig bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: 5 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Het epicentrum lag in een gebied ten noordoosten van Tokio. Ruim 20 mensen raakten gewond. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er de komende week ook nog een aardbeving kan plaatsvinden. In het Amerikaanse Nationaal Park Death Valley is een Franse toerist om het leven gekomen door de hitte. De man van 68 kreeg autopech in een afgelegen deel van het park. Samen met zijn reisgenoot ging hij te voet op zoek naar hulp. In de woestijn in Californië was het zo'n 47 graden. Na 2 kilometer kon de man niet verder en ging de andere toerist alleen hulp halen. Toen parkwachters terugkwamen bij de man, werd hij dood aangetroffen. Death Valley is een van de heetste plekken op aarde. Bezoekers worden dan ook opgeroepen om bij pech altijd in de buurt van hun auto te blijven. Syrië heeft een nieuwe aanval van Israël veroordeeld. In de buurt van de hoofdstad Damascus werd een civiel voertuig geraakt en vielen meerdere gewonden. Volgens Israël was een terrorist het doelwit. Die zou bijna klaar zijn met de voorbereidingen voor een aanslag. Syrië noemt de aanval een schending van het internationaal recht. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. Die maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% die zijn ingevoerd op producten uit Canada. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar van het op het laatste moment eisen van veranderingen. Het weer overwegend droog met in het noorden kans op een kleine bui. Het is zo'n 12 graden. Overdag in het noorden opnieuw kans op wat regen. Verder is het droog en vrij zonnig bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Borkelt tot aan Look. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: 6 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Ruim 20 mensen raakten gewond. Het epicentrum lag in een gebied ten noordoosten van Tokio. In de Japanse hoofdstad zelf was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er ook de komende week nog een aardbeving kan plaatsvinden. Bij een Israëlische aanval in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens het Israëlische leger was het doelwit een terrorist. Die zou in de laatste fase hebben gezeten in de voorbereidingen van een aanslag. Syrië veroordeelt de aanval en noemt het een schending van het internationaal recht. Het is de tweede aanval deze week van Israël in Syrië. Dinsdag voerde Israël luchtaanvallen uit op een militaire basis in het noordwesten van het land. In het Amerikaanse Nationaal Park Death Valley is een Franse toerist om het leven gekomen door de hitte. In de woestijn in Californië was het zo'n 47 graden. De man van 68 kreeg autopech in een afgelegen deel van het park. Samen met zijn reisgenoot ging hij te voet op zoek naar hulp. Na 2 kilometer kon de man niet meer verder en ging de andere toerist alleen hulp zoeken. Toen parkwachters terugkwamen bij de man, werd hij dood aangetroffen. Death Valley is een van de heetste plekken op aarde. Bezoekers worden dan ook opgeroepen om bij pech altijd in de buurt van de auto te blijven. En sportnieuws. In de Eredivisie werden gisteren 3 wedstrijden gespeeld. AZ staat nu bovenaan in de competitie, doordat ze 3 van de 3 wedstrijden hebben gewonnen. Tegen Fortuna Sittard won de club uit Alkmaar met 2-0. Ook PEC Zwolle wist te scoren en won met 2-0 van SC Heerenveen. Bij FC Utrecht tegen Sparta werd het een gelijkspel 3-3. Het weer overwegend droog met in het noorden nog kans op een kleine bui. Het is zo'n 12 graden. Overdag in het noorden opnieuw kans op wat regen. Verder is het droog en wordt het vrij zonnig bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: 7 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest van 5,9. Ruim 20 mensen raakten gewond. Het epicentrum lag ten noordoosten van Tokio. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er komende week nog een aardbeving kan komen. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat ze slachtoffer is van een misdrijf. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die rond 3 uur gistermiddag iets hebben gezien langs de Maas in Venlo. Syrië heeft een nieuwe aanval van Israël veroordeeld. In de buurt van de hoofdstad Damascus werd een civiel voertuig geraakt en viel een onbekend aantal gewonden. Volgens Israël was een terrorist het doelwit. Die zou bijna klaar zijn met voorbereidingen voor een aanslag. Syrië noemt de aanval een schending van het internationaal recht. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. De maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% op bepaalde producten uit Canada. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar ervan op het laatste moment veranderingen te eisen. De Canadese premier Carney heeft steunmaatregelen aangekondigd voor sectoren die worden getroffen door de Amerikaanse heffingen. Een politieachtervolging in Engeland is uitgelopen op een ongeluk met 7 doden. In de plaats Middlesbrough achtervolgde een politiewagen een verdachte personenauto. Die begon tegen het verkeer in te rijden en botste op een andere politiewagen. Onder de 7 slachtoffers zijn 2 politieagenten. Het weer nog zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

0: uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
2: En je weet wat er speelt.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Iraanse hackers hebben vorige maand een energiecentrale in het Verenigd Koninkrijk platgelegd. De centrale lag 4 dagen stil, meldt de Britse krant The Telegraph. Om welk complex het gaat, is niet bekend. Het zou een kleine centrale zijn, omdat de hack geen gevolgen had voor de stroomvoorziening. Volgens The Telegraph was het de eerste keer dat hackers van de kant van het Iraanse regime een energiecentrale in het VK platlegden. De gemeente Rotterdam heeft 2 ambtenaren op staande voet ontslagen vanwege corruptie. Uit onderzoek van het Openbaar Ministerie bleek dat ze zich hadden laten omkopen bij bouwprojecten. Rotterdam stuurde de 2 deze zomer weg omdat hun gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat ze slachtoffer is van een misdrijf. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die rond 3 uur gistermiddag iets gezien hebben langs de Maas in Venlo. Canada komt met importheffingen op een aantal Amerikaanse producten. Het is een reactie op de heffingen van 50% die de VS sinds gisteren rekent op sommige zaken uit Canada. De onderhandelingen over een handelsakkoord zijn na een paar dagen stuk gelopen. Beide landen zeggen dat de ander op het laatste moment met nieuwe eisen kwam. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Ruim 20 mensen raakten gewond. Het epicentrum lag ten noordoosten van Tokio. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De meteorologische dienst van Japan waarschuwt dat er komende week nog een aardbeving kan komen. En het weer nog. Zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
2: En je weet wat er speelt.

0: 9 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Een overnachting in Amsterdam wordt komende tijd flink duurder. De toeristenbelasting gaat stapsgewijs omhoog van 12,5 naar 20%. De stad heeft daarmee straks bijna de hoogste toeristenbelasting ter wereld. In Amsterdam wordt veel geklaagd over massatoerisme en de nieuwe coalitie van Pro en D66 wil daar iets aan doen. De verhoging komt bovenop de landelijke BTW op hotelovernachtingen. Die is gestegen van 9 naar 21%. Iraanse hackers hebben vorige maand een energiecentrale in het Verenigd Koninkrijk platgelegd. De centrale lag 4 dagen stil, meldt de Britse krant The Telegraph. Om welk complex het gaat, is niet bekend. Het zou een kleine centrale zijn, omdat de hack geen gevolgen had voor de stroomvoorziening. Volgens The Telegraph was het de eerste keer dat hackers van de kant van het Iraanse regime een energiecentrale in het VK platlegden. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Ruim 20 mensen raakten gewond. Het epicentrum lag ten noordoosten van Tokio. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De meteorologische dienst van Japan waarschuwt dat er komende week nog een aardbeving kan komen. Een Fransman van 68 is om het leven gekomen toen hij in het Amerikaanse natuurgebied Death Valley autopech kreeg. Samen met een andere man ging hij te voet op zoek naar hulp. Door de hitte moest hij na een paar kilometer stoppen en bleef hij alleen achter. Toen parkwachters hem later terugvonden, was hij overleden. Death Valley staat bekend om de extreme hitte. In dit geval was het er 47 graden. Dan de weersverwachting. Zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui en het wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

0: 10 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op de laatste dag van de Dutch Grand Prix was het in Zandvoort alweer vroeg druk. De extra treinen tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort zaten vanmorgen soms zo vol dat mensen moesten wachten, meldt het ANP. Ook gisteren was het voor de middag recorddruk volgens NS. De Formule 1-race begint straks om 3:00. Een overnachting in Amsterdam wordt komende tijd flink duurder. De toeristenbelasting gaat stapsgewijs omhoog van 12,5 naar 20%. De stad heeft daarmee straks bijna de hoogste toeristenbelasting ter wereld. In Amsterdam wordt veel geklaagd over massatoerisme en de nieuwe coalitie van Pro en D66 wil daar iets aan doen. De verhoging komt bovenop de landelijke BTW op hotelovernachtingen. Die is gestegen van 9 naar 21%. Iraanse hackers hebben vorige maand een energiecentrale in het Verenigd Koninkrijk platgelegd. De centrale lag 4 dagen stil, meldt de Britse krant The Telegraph. Om welk complex het gaat, is niet bekend. Het zou een kleine centrale zijn, omdat de hack geen gevolgen had voor de stroomvoorziening. Volgens The Telegraph was het de eerste keer dat hackers van de kant van het Iraanse regime een energiecentrale in het VK platlegden. Noodweer heeft in de Baltische landen na zeker 2 mensen het leven gekost. In Litouwen kwam een man onder een boom terecht. In Letland werd iemand bedolven onder vallend puin van een gebouw. De schade door omgewaaide bomen en takken is groot. In beide landen zaten enkele honderdduizenden mensen een tijd zonder stroom. Volgens de Litouwse Weerdienst is de schade door het noodweer in 20 jaar niet zo groot geweest. En het weer, zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

0: 11 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij de Amerikaanse stad Reno woedt een grote natuurbrand. Het vuur heeft al ruim 4000 hectare in de as gelegd. De gouverneur van de staat Nevada heeft een noodtoestand uitgeroepen voor het gebied ten noorden van Reno. Volgens de brandweer breidt het vuur zich snel uit vanwege de harde wind. Brandweerlieden proberen woonwijken te beschermen. Inwoners worden geëvacueerd. Eerder deze maand woedden iets ten westen van Reno bij San Francisco ook grote branden. Die zijn zo goed als onder controle. Ook in Australië is nu vogelgriep vastgesteld bij een zoogdier. Een dode langsnuitzeehond blijkt te zijn bezweken aan de dodelijke variant H5N1. Het dier werd gevonden aan de kust ten zuiden van Adelaide. Eerder was al vogelgriep vastgesteld onder een populatie zeeolifanten op een eiland tussen Australië en Antarctica. Tot voor kort kwam H5N1 in Australië niet voor. Maar 3 maanden geleden werd het virus toch gevonden in een dode vogel. In het land is grote bezorgdheid dat de vele unieke dieren slachtoffer kunnen worden van het virus. De hotelbranche is niet te spreken over de aangekondigde verhoging van de toeristenbelasting in Amsterdam. De nieuwe coalitie verhoogt de heffing stapsgewijs van 12,5 naar 20% bovenop de BTW. Volgens Koninklijke Horeca Nederland wordt Nederland internationaal zo steeds minder concurrerend. Noodweer heeft in de Baltische landen aan zeker 2 mensen het leven gekost. In Litouwen kwam een man onder een boom terecht. In Letland werd iemand bedolven onder vallend puin van een gebouw. De schade door omgewaaide bomen en takken is groot. In beide landen zaten enkele honderdduizenden mensen een tijd lang zonder stroom. Dan het weer nog, zon- en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

Ook op deze zondag bent u weer van harte welkom bij ons programma Ecclesia, met vandaag in onze uitzending de overdenking en muziekkeuze van Kees Jansen uit Rijssen. Centraal in ons programma Psalm 19. We wensen u een heel goed luisteruur.

We zijn begonnen met Psalm 19 van Corké. Hij leefde van 1900 tot 1997. Hij was jarenlang organist van de Ronde Lutherse Kerk in Amsterdam en docent orgel aan het Utrechts Conservatorium. Uit zijn bundel Psalmen voor orgel hoorde u dus Psalm 19, gespeeld door Jan Jongepier op het orgel van de Jacobijnenkerk in Leeuwarden. We gaan terug in de tijd en wel naar Jan Pieterszoon Sweelinck. Bij ons bekend vanwege zijn monument voor de protestantse kerkmuziek. De misstemmingzetting van alle 150 psalmen. Maar we beginnen eerst met de originele melodie uit 1543. U hoort het Gesualdo Consort uit Amsterdam onder leiding van Harry van de Kamp.

Kees Janssen heeft als inleiding op zijn overdenking twee werken gekozen uit de Duitse evangelische kerkmuziek, gebaseerd op Psalm 19, namelijk van Johann Sebastian Bach en van Heinrich Schütz. En daar beginnen we mee. In 1619 verscheen zijn bekendste bundel, zijn Psalmen Davids. En in 1648 publiceerde hij zijn geistliche koormuziek. Deze bundel bestaat uit 29 korte composities, voor een groot gedeelte gebaseerd op teksten uit de Lutherbijbel. Vandaag dus Psalm 19. Die Himmel erzählen die Ehre Gottes. U hoort het Kreuzkoor uit Dresden onder leiding van Roderich Kreile.

Die Himmel erzählen die Ehre Gottes vindt u ook terug in het openingskoor van Bachs kantate BWW 76. U hoort het openingskoor in een uitvoering van het Bach Collegium Japan onder leiding van Masaki Suzuki. Daarna geef ik Kees Janssen graag het woord.

Soms lijken we in het leven wel veroordeeld tot een soort besluiteloosheid of halfslachtigheid. Je moet beslissen over wat je zult doen of niet doen, maar je weet niet precies wat je moet kiezen of hoe je moet handelen. Je wilt iemand bijvoorbeeld niet kwetsen, maar je wilt ook trouw zijn aan bepaalde principes die je belangrijk vindt. Of je voelt je onterecht behandeld en laat je acties daardoor bepalen terwijl je weet dat dat niet helemaal de bedoeling is. Was het maar helder wat je in die lastige situatie van je huwelijk of met je familie moet zeggen of doen? Of hoe je met die ingewikkelde collega om moet gaan die voortdurend in je irritatiezone zit? Of die de kantjes ervan afloopt? Of met je ingewikkelde zelf? Sterker nog, je kunt zelfs handelen in de volledige overtuiging dat je het goede doet, maar achteraf moet constateren dat je het compleet bij het verkeerde eind had en door eigen toedoen met de brokstukken opgescheept zit. En er is nog iets. Schuilt er niet soms zomaar een zelfzuchtig addertje onder het gras van onze goede bedoelingen? We willen wel hoge idealen en zuiverheid, maar we halen meestal de norm niet omdat we bijbedoelingen hebben die niet zo fraai zijn. Eigenbelang, angst voor afgang, schaamte, een scheutje trots, gezien of erkend willen worden, niet de minste kunnen zijn. Het komt op als onkruid en het zaait zich zo uit. Misschien ben je wel een scepticus. Een beetje uit de school van Pilatus, die zich afvraagt, ja, wat is waarheid? Die bepaalt eigenlijk wat de norm is. Iedereen kan wel claimen dat je dit of dat moet doen. Of dat je jezelf moet verloochenen. Of zelfs moet sterven voor de goede zaak. Maar waar haal je die zekerheid eigenlijk vandaan? In deze besluiteloosheid en het morele gewirwar tussen halfslachtige motieven en de onzekere keuzes van het leven geeft Psalm 19 vaste grond onder de voeten. En Psalm 19 is geen buitenbeentje in de Bijbel. Als je het hele psalmboek leest, dan lijkt het alsof er niets zo hoog bezongen wordt als de inzettingen, geboden, richtlijnen en principes van de Allerhoogste. Denk alleen maar aan Psalm 119, de langste uit het psalmboek. En feitelijk de hele Torah gaat hierover. En alsof dat nog niet genoeg is, onze Heer Jezus Christus doet niets af van de wet. Geen titel of jota zelfs. Zijn onderwijs is diep geworteld in de Torah en de psalmen, inclusief de aandacht voor de wet van God. Lees de bergreden maar. En die scherpt eerder de wet aan dan dat er wat vanaf gaat. En Psalm 19 past daarin als een vreugdevol lied in de symfonie van de lofzang op de goede geboden van God. Een prachtige figuur in het hele schilderij van de wet. En de boodschap is, leven naar de wet geeft vaste grond onder de voeten. Luister maar. De wet van de Heer is volmaakt. Levenskracht voor de mens. De richtlijn van de Heer is betrouwbaar. Wijsheid voor de eenvoudige. De bevelen van de Heer zijn eenduidig. Vreugde voor het hart. Het gebod van de Heer is helder. Licht voor de ogen. Het ontzag voor de Heer is zuiver. Houdt stand voor altijd. De voorschriften van de Heer zijn waarachtig, geheel en al. Ze zijn begeerlijker dan goud, dan fijn goud in overvloed en zoeter dan honing vers uit de raad. Uw dienaar laat zich erdoor verlichten. Wie ze opvolgt, wordt rijkelijk beloond. Aan de wet ligt het dus niet. Daar kun je wel van op aan.

namelijk de heerlijkheid en de schoonheid van God. Dus wie zich aan de wet houdt, laat iets in zijn leven zien wat vergelijkbaar is met de schoonheid van de schepping en reflecteert zo ook iets van de schoonheid van God. En deze boodschap, de oproep die van de schepping lijkt uit te gaan, de hele wereld over, heeft de componist Handel prachtig getoonzet in de Messiah. De NBV heeft hier, over heel de aarde gaat hun stem, tot aan het einde van de wereld hun taal. De hemelen en het uitspansel laten iets universeels zien dat door een goede verstaander opgepikt kan worden. In het Engels is de tekst: Their sound is gone out into all lands, and their words unto the end of the world.

Psalm 19 was de favoriete psalm van de Engelse schrijver C.S. Lewis, die u misschien wel kent van de Kronieken van Narnia. De schoonheid van de schepping en de zuiverheid van Gods goede geboden zijn twee zijden van dezelfde medaille. Schepping en Torah verwijzen naar de aard van God zelf. Net als de mens laten ze het beeld van God zien. En wat kun je dan anders doen, schrijft Lewis, dan proberen dit in je dagelijks leven ook zoveel mogelijk te imiteren. De wet houden doe je dus niet zozeer omdat God het vraagt, maar omdat de geboden intrinsiek en universeel goed en mooi zijn. Wat ook precies de reden is dat God deze geboden geeft. Deze gedachte is een rode draad in het hele werk van Lewis. Het is de gedachte van een universele moraal, de objectieve waarde van het natuurrecht, die ingebakken zit in de kosmos en die andere volken en culturen ook gekend hebben. De traditionele morele leer van het Oosten en het Westen, christelijk, heidens en joods. Iets is dus niet goed omdat God het gebiedt, of zelfs omdat het in de Bijbel staat, maar het is andersom. Omdat iets goed is, gebiedt God het en staat het in de Bijbel. God wil bijvoorbeeld rechtvaardigheid, omdat hij zelf rechtvaardigheid lief heeft, als iets goeds. Zijn wetten hebben, met een Hebreeuws woord, emet. Dat wil zeggen waarheid, betrouwbaarheid, stevigheid. Dus voor de halfslachtige, zoekende mens die zijn eigen vermeend zuivere motieven maar het beste kan wantrouwen, en voor de scepticus heeft de universele morele wet, waarvan de 10 geboden een uitdrukking zijn, iets te bieden. Namelijk de juiste richting en vaste grond onder de voeten. Aan de wet ligt het dus niet. En het zou mooi zijn om hier een punt te zetten. Maar als het leven naar de zuivere morele wet van eenzelfde schoonheid is als de prachtige natuur die we kunnen zien, omdat beide God reflecteren, hebben we wel het oude probleem van de mensheid te pakken. Het menselijk tekort, de zonde, onze eigen halfslachtigheid en halfbakken moraal, onze gevallen toestand. De schrijver van Psalm 19 lijkt dat ook te beseffen. Want na de uitbundige en tamelijk zelfverzekerde bespiegeling over de natuur van en de wet van God, stelt hij zichzelf een ongemakkelijke, maar belangrijke

belangrijke vraag. Maar wie kan al zijn fouten kennen? En op diezelfde adem volgt een gebed. Spreek mij vrij van verborgen zonden. Bescherm mij, uw dienaar, en laat hoogmoed niet over mij heersen. Dan zal ik volmaakt zijn en vrij van grote zonden. Hoogmoed is hier het kernprobleem. Hoogmoed is precies wat goede dingen kapot maakt. Of de bloei van wat goed zou kunnen zijn in de knop breekt. Hoogmoed is volgens C.S. Lewis geestelijke kanker. De anti-godhouding bij uitstek. Het slechte gevolgen voor je naaste en voor jezelf. Het is precies wat de duivel maakt. Hoogmoed, onmatige eigenliefde, zijn het ongedierte dat kan vreten aan het liefdesgebod dat de wet samenvat. Maar midden in deze gevallen menselijke toestand, waarin we soms wel uitgeleverd lijken aan onze twijfelachtigheid en subtiele zelfbedoelingen, is er een volstrekt heldere richtingwijzer waar je iedere keer naar terug kunt keren. De apostel Paulus benoemt die kernachtig als hij zegt: wees niemand iets verschuldigd dan slechts de liefde. Want wie lief heeft, heeft de wet vervuld. Het goede doen geeft richting aan je leven en beantwoordt aan je diepste roeping als mens, namelijk om iets van het beeld van je schepper te laten zien, zoals de natuur dat doet. En wat het goede is, dat kunnen we zeker weten. En als we de draad in de chaos van onze eigen motieven kwijtraken, mogen we hopen op de genade en de liefde van God, die in Christus zelfgave aan het kruis zichtbaar geworden is. En dan kunnen we eerlijk en realistisch genoeg zijn om de nederigheid en de bescheidenheid op te brengen om het gebed te bidden waar Psalm 19 mee afsluit. Laten de woorden van mijn mond u behagen, de overpeinzingen van mijn hart u bekoren, Heer, mijn rots, mijn bevrijder. Ten slotte luisteren we naar Bach, het cantate 169, Stirb in mir, Welt, und alle deine Liebe.

heeft geluisterd naar de muziekkeuze en overdenking van Kees Jansen uit Reizen. Met als afsluiting de prachtige aria uit Kantate Bachs Werkenverzeichnis 169. Sterf in mij, wereld, opdat mijn hart zich steeds meer oefent in de liefde van God. Sterf in mij, hoogmoed, rijkdom, begeerte, sterf in mij. U hoorde de countertenor Robin Blaisy. In 1830 vertrok Felix Mendelssohn naar Rome en huurde daar een appartement vlakbij de Casa Bartoli met uitzicht op de Spaanse trappen. Hij raakte onder de indruk van de prachtige kerken en ook van de zangkwaliteiten van de nonnen in de Trinità dei Monti, de kerk bovenaan de Spaanse trappen. Maar het repertoire stond hem tegen. En als reactie op de katholieke pracht en praal en op de opera-achtige aria's in de Romeinse kerkmuziek, schreef toen Mendelssohn 3 koorwerken, Stephanoot, Ave Maria en Mitten wir im Leben sind, samen 3 kirchenstukken, opus 23. Vandaag in Ecclesia, Mitten wir im Leben sind. Midden in het leven zijn wij door de dood omvangen. Wie is daar die hulp ons biedt dat wij troost verkrijgen? Alleen Gij, Heer Jezus? U hoort Collegium Vocale uit Gent, La Chapelle Royale uit Parijs en het geheel staat onder leiding van Philip Herwegen.

Wij eindigen ons programma vandaag met Die Himmel erzählen die Ehre Gottes uit Die Schöpfung van Joseph Haydn. Het Monteverdi-koor en de Engelse baroksolisten onder leiding van John Elliot Gardiner.

En met een gedeelte uit die Schöpfung van Joseph Haydn zijn we aan het einde gekomen van ons programma Ecclesia, met daarin de overdenking en muziekkeuze van Kees Jansen uit Rijssen. Bedankt voor het luisteren. Nog een hele fijne zondag toegewenst. Wij hopen er weer te zijn volgende zondag met een nieuwe Ecclesia. Graag tot dan.

0: 12 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De politie heeft iemand aangehouden vanwege de dood van een bewoner in een woonzorgcentrum in Oorschot. De bewoner werd vrijdag gevonden. De politie ging meteen al uit van een niet-natuurlijk overlijden. De verdachte is vanochtend aangehouden en zit vast. De politie wil niet zeggen of het een man of een vrouw is. En ook wil de politie niet kwijt wat de relatie is tussen de overleden bewoner en de verdachte. Ook in Australië is nu vogelgriep vastgesteld bij een zoogdier. Een dode pelsrob blijkt te zijn bezweken aan de dodelijke variant H5N1. Het dier werd gevonden aan de kust ten zuiden van Adelaide. Eerder was al vogelgriep vastgesteld onder een populatie zeeolifanten op een eiland tussen Australië en Antarctica. Tot voor kort kwam H5N1 in Australië niet voor. Maar 3 maanden geleden werd het virus toch gevonden in een dode vogel. In het land is grote bezorgdheid dat er vele unieke dieren slachtoffer kunnen worden van het virus. In de Amerikaanse staat Nevada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand bij Reno. Het vuur is sinds gisteravond 4 keer zo groot geworden. Brandweerlieden proberen de woonwijken in het noorden van Reno te beschermen. Zeker 3000 mensen moesten hun huis uit. Zandvoort maakt zich op voor de Nederlandse Grand Prix die over 2 uur begint. De pole position is voor Lando Norris. Achter hem starten George Russell en Kimi Antonelli. Max Verstappen begint op plek 7. De Nederlander is wat ziekjes. Hij heeft naar eigen zeggen niet veel energie, maar denkt dat het geen invloed heeft op zijn prestatie. Verstappen won de Dutch Grand Prix 3 keer. Het is de laatste editie van het race-evenement in Nederland. En het weer, stapelwolken, afgewisseld met zon. In het noorden nog een bui, in de rest van het land droog. Het is 18 graden aan zee tot 22 in het binnenland. Morgen begint zonnig, later wolken en dan zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

0: uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Zandvoort maakt zich op voor de Nederlandse Grand Prix, die om 3 uur begint. De pole position is voor Lando Norris en achter hem starten George Russell en Kimi Antonelli. Max Verstappen begint op plek 7. De Nederlander is wat ziekjes, hij heeft naar eigen zeggen niet veel energie, maar denkt dat het geen invloed heeft op zijn prestatie. Verstappen won de Dutch Grand Prix 3 keer. Het is de laatste editie van het race-evenement in Nederland. Op de plek waar gisteren een ernstig ongeluk was, in Middlesbrough, in het noordoosten van Engeland, komen mensen bloemen brengen voor de 2 omgekomen politieagenten. In totaal kwamen 7 mensen om het leven na een achtervolging van een verdacht voertuig door de politie. De auto reed tegen de rijrichting in en botste toen op een politieauto. De inzittenden van beide auto's kwamen om het leven. Wie de personen in het verdachte voertuig waren, is nog niet bekendgemaakt. Rond de plek van het ongeluk wordt onderzoek gedaan om te achterhalen waarom de Engelse politie die auto achterna zat. In de Oostenrijkse Alpen zijn afgelopen dagen 2 klimmers verongelukt. Gisteren verongelukte een Duitser van 64 bij de afdaling van een berg bij het Zillertal. Volgens medeklimmers maakte hij een val van 80 meter. Vrijdag maakte een Duitser van 19 een val van 40 meter voor de ogen van zijn 3 vrienden. Of de ongelukken te wijten zijn aan slecht klimmateriaal of een andere oorzaak wordt onderzocht. De politie heeft iemand aangehouden vanwege de dood van een bewoner in een woonzorgcentrum in Oorschot. De bewoner werd vrijdag gevonden. De politie ging meteen al uit van een niet-natuurlijk overlijden. En het weer, stapelwolken en zon, in het noorden nog een bui. Het is 18 graden aan zee tot 22 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

Zeppen in de gemeente Rijsseholte is overbodig. Wij hebben alles wat je nodig hebt. Dit is Radio

0: 2 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De politie in Venlo is erachter wie de dode vrouw is die gistermiddag werd gevonden langs de Maas. Haar identiteit wordt nog niet bekendgemaakt. Eerst probeert de politie in contact te komen met de nabestaanden. De vrouw overleed onder verdachte omstandigheden. Politieonderzoek in Venlo is inmiddels uitgebreid. Op de plek waar gisteren een ernstig ongeluk was, in Middlesbrough in het noordoosten van Engeland, komen mensen bloemen brengen voor twee omgekomen politieagenten. In totaal kwamen 7 mensen om het leven na een achtervolging van een verdacht voertuig door de politie. De auto reed tegen de rijrichting in en botste op een politieauto. De inzittenden van beide auto's kwamen om het leven. Wie de personen in de verdachte auto waren, is nog niet bekendgemaakt. Rond de plek van het ongeluk wordt onderzoek gedaan om te achterhalen waarom de politie de auto achterna zat. De politie heeft iemand aangehouden vanwege de dood van een bewoner in een woonzorgcentrum in Oorschot. De bewoner werd vrijdag gevonden. De politie ging meteen al uit van een niet-natuurlijk overlijden. De verdachte is vanochtend aangehouden en zit vast. De politie wil niet zeggen of het een man of een vrouw is. Ook wil de politie niet kwijt wat de relatie is tussen de overleden bewoner en de verdachte. In de Oostenrijkse Alpen zijn afgelopen dagen 2 klimmers verongelukt. Gisteren verongelukte een Duitser van 64 bij de afdaling van een berg bij het Zillertaal. Volgens medeklimmers maakte hij een val van 80 meter. Vrijdag maakte een Duitser van 19 een val van 40 meter voor de ogen van 3 vrienden. Of de ongelukken te wijten zijn aan slecht klimmateriaal of een andere oorzaak wordt onderzocht. En het weer, zon en wolken, in het noorden enkele buien en een graad of 20. Morgen zon, bijna overal droog en ongeveer 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.

0: 3 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Rond deze tijd begint in Zandvoort de Nederlandse Grand Prix. Op pole position start de Brit Lando Norris. Max Verstappen kwalificeerde zich als 7e. De Nederlander is wat ziekjes, al voelt hij zich iets beter dan gisteren. Voorafgaand aan de race zong Davina Michel het volkslied. In Zandvoort is ook koning Willem-Alexander samen met koningin Maxima en prinses Alexia. De koning zal na afloop de winnaarstrofee uitreiken. Het is de laatste editie van de Nederlandse Grand Prix. In Toussis in Zwitserland zijn nog 2 lichamen gevonden na een brand die donderdagavond uitbrak in een restaurant. Daarmee ligt het dodental op 4. Het vuur ontstond rond middernacht op de 2e verdieping van het gebouw, waar ook woningen zijn. Daarna stortte het trappenhuis in. 8 mensen raakten gewond. Het is de 2e grote horecabrand in Zwitserland dit jaar. In de nieuwjaarsnacht kwamen 41 mensen om door een brand in een bar in Crans-Montana. Daarna zijn maatregelen genomen om de brandveiligheid in de horeca te verbeteren. De politie vraagt mensen om informatie over de dode vrouw die gisteren is gevonden langs de Maas in Venlo. Inmiddels weet de politie wel om wie het gaat, maar is het nog onduidelijk wat er met de vrouw gebeurd is. Ze overleed onder verdachte omstandigheden. Op de luchthaven van Düsseldorf is een vrouw gestoken door een giftige 5-streepschorpioen. De vrouw van 52 kwam terug van vakantie op het Griekse eiland Kos. Ze deed haar jas aan toen ze werd gestoken. Het bleek te gaan om een van de giftigste schorpioenen ter wereld. De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht. Het is onbekend hoe het met haar gaat. De schorpioen wordt verzorgd in een reptielenopvang. Het weer, zon en wolken, in het noorden ook regen. Het is rond de 20 graden. Vanavond wordt het droog. Morgen veel zon en in het noorden een enkele bui. Het wordt 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
3: 92.3 FM.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Beuzenberg tot aan Espelo. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: 4 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Britse politie heeft de namen en leeftijden bekendgemaakt van de inzittenden van de auto die gisteren crashte bij Middlesbrough in het noordoosten van Engeland. Het gaat om 5 mannen tussen de 16 en 23 jaar. De politie zat de auto met daarin de mannen achterna omdat er iets verdacht zou zijn. Wat dat is, is niet bekendgemaakt. Op het moment dat het voertuig tegen de rijrichting in ging rijden, stopten de agenten de achtervolging. Daarna botste de auto op een andere politieauto. 2 agenten kwamen om het leven bij het ongeluk. In de Oostenrijkse Alpen zijn de afgelopen dagen 2 klimmers verongelukt. Gisteren verongelukte een Duitser van 64 bij de afdaling van een berg bij het Zillertal. Volgens medeklimmers maakte hij een val van 80 meter. Vrijdag maakte een Duitser van 19 een val van 40 meter voor de ogen van 3 vrienden. Of de ongelukken kwamen door slechte klimspullen of een andere oorzaak hadden, wordt nog onderzocht. Na de grote brand in een restaurant in Toussis in Zwitserland zijn nog 2 lichamen gevonden. Gisteren werden ook 2 mensen aangetroffen. De brand brak donderdag rond middernacht uit op de 2e verdieping van het gebouw. 14 mensen wisten te ontkomen aan het vuur. Volgens regionale media zijn er geen mensen meer vermist. Max Verstappen is uitgevallen in de openingsronde van de voorlopig laatste Grand Prix van Nederland. De Formule 1-coureur verloor in de laatste bocht van het circuit de controle en crashte. Omdat de auto behoorlijk wat schade had, kon Verstappen niet door. De coureur zelf is uit voorzorg nagekeken. Hij lijkt in orde te zijn. De race werd na de crash tijdelijk stilgelegd en na 40 minuten weer hervat. Het is de 4e keer dit seizoen dat Verstappen uitvalt. Het weer, zon en wolken. In het noorden ook regen. Het is rond de 20 graden. Vanavond wordt het droog. Morgen veel zon in het noorden en een enkele bui. Het wordt dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

0: met een potentie van ruim 37.000 luisteraars. Is dit Radio
1: 350.

0: 5 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 6. Het gebeurde op 46 kilometer diepte bij Hokkaido, het noordelijkste eiland. Deze beving volgt op een andere, vanochtend vroeg in de buurt van Tokio. Daarbij raakten bijna 40 mensen gewond. De Japanse Weerdienst waarschuwde eerder al dat er de komende week aardbevingen kunnen zijn. Vooral vandaag en morgen moeten inwoners alert blijven. Eind juli was in Japan ook een zware aardbeving. Daarbij vielen 34 doden. In Toussis in Zwitserland zijn nog 2 lichamen gevonden na een brand die donderdagavond uitbrak in een restaurant. Daarmee ligt het dodental op 4. Het vuur ontstond rond middernacht op de 2e verdieping van het gebouw, waar ook woningen zijn. Daarna stortte het trappenhuis in. 8 mensen raakten gewond. Het is de 2e grote horecabrand in Zwitserland dit jaar. In de nieuwjaarsnacht kwamen 41 mensen om door een brand in een bar in Crans-Montana. Daarna zijn maatregelen genomen om de brandveiligheid in de horeca te verbeteren. De politie heeft iemand aangehouden vanwege de dood van een bewoner van een woonzorgcentrum in Oorschot. De bewoner werd vrijdag gevonden. De politie ging meteen al uit van een niet-natuurlijk overlijden. De verdachte is vanochtend aangehouden en zit vast. De politie wil niet zeggen of het een man of vrouw is. En ook wil de politie niet kwijt wat de relatie is tussen de overleden bewoner en de verdachte. In Duitsland is een vrouw die terugkwam van vakantie gestoken door een giftige schorpioen. Het gebeurde op de luchthaven van Düsseldorf. Ze had de schorpioen per ongeluk meegenomen vanuit Griekenland. Het dier zat in haar jas. De vrouw is naar een ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het met haar gaat. Het weer, zon en wolken. In het noorden ook regen. Het is rond de 20 graden. Vanavond wordt het droog. Morgen veel zon en in het noorden een enkele bui bij 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
3: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

Zeppen in de gemeente Rijsseholte is overbodig. Wij hebben alles wat je nodig hebt. Dit is Radio 350.

0: 6 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 2 mensen gedood. Onder hen is een jongen van 4. 7 anderen raakten gewond, melden Palestijnse medische bronnen. Bij de eerste aanval werd een plek gebombardeerd vlakbij het Nusayrat vluchtelingenkamp. Even daarvoor had het Israëlische leger mensen in de buurt opgeroepen om te vertrekken. Op de bezette westelijke Jordaan-oever heeft het Israëlische leger een jongen van 14 doodgeschoten. Het gebeurde bij een inval van een vluchtelingenkamp niet ver van de stad Nablus. Op een andere plaats werd een Israëliër van 24 neergestoken, waarschijnlijk door een Palestijn. Het Japanse eiland Hokkaido in het noorden van het land is getroffen door een aardbeving met een kracht van 6. Vanmorgen was er ook al een beving in de buurt van Tokio. Daarbij raakten bijna 40 mensen gewond. De autoriteiten waarschuwden al voor nieuwe bevingen. Vooral vandaag en morgen moeten inwoners alert blijven. Formule 1-coureur Lando Norris heeft de Grand Prix van Nederland gewonnen. De Brit van McLaren kwam als eerste over de finish in Zandvoort, waar de race voor het laatst werd gehouden. De nummers 2 en 3 zijn Kimi Antonelli en George Russell. Voor Max Verstappen was het een dramatische race. Hij viel uit in de openingsronde. Hij verloor de controle op een nat stuk asfalt. Er was veel schade aan zijn auto, maar zelf raakte hij niet gewond. PSV heeft met 5-1 gewonnen van FC Groningen. In Eindhoven kwam Groningen eerst op voorsprong, maar PSV herpakte zich snel. Eerder vandaag won Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. Go Ahead staat door deze winst tweede in de Eredivisie. PSV staat nu derde op 2 punten van koploper AZ. Het weer. Vanavond blijft het overal droog en daalt de temperatuur naar een graad of 10. Morgen is er veel zon en wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

0: was just like a song when we were young.
1: Dit is Radio 350.
2: Je hoort ons van de Borkel tot aan Look. Voor iedereen in Rijzenholte. Dit is Radio
1: 350.

0: 7 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het West-Afrikaanse Guinea zijn zeker 22 doden gevallen bij het instorten van een vuilnisbelt. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder op zal lopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 2 mensen gedood. Onder hen is een jongen van 4. 7 anderen raakten gewond, melden Palestijnse medische bronnen. Bij de eerste aanval werd een plek gebombardeerd vlakbij het Nusayrat vluchtelingenkamp. Even daarvoor had het Israëlische leger mensen in de buurt opgeroepen om te vertrekken. Op de bezette westelijke Jordaan-oever heeft het Israëlische leger een jongen van 14 doodgeschoten. Dat gebeurde bij een inval van een vluchtelingenkamp niet ver van de stad Nablus. Op een andere plaats werd een Israëliër van 24 neergestoken, waarschijnlijk door een Palestijn. In Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 6. Het gebeurde op 46 kilometer diepte bij Hokkaido, het noordelijkste eiland. De beving volgt op een andere, vanochtend vroeg in de buurt van Tokio. Daarbij raakten bijna 40 mensen gewond. De Japanse weerdienst waarschuwde eerder al dat de komende week aardbevingen kunnen zijn. Vooral vandaag en morgen moeten inwoners alert blijven. Eind vorige maand was er in Japan ook een zware aardbeving. Daarbij vielen 34 doden. PSV heeft met 5-1 gewonnen van FC Groningen. In Eindhoven kwam Groningen eerst op voorsprong, maar PSV herpakte zich snel. Eerder vandaag won Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. Go Ahead staat door deze winst tweede in de Eredivisie. PSV staat nu derde op 2 punten van koploper AZ. Het weer, vannacht in het noorden buien. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen veel zon, alleen in het noorden iets meer bewolking. Dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

Goedenavond, dames en heren. Welkom bij Oud Anders. Iedereen die houdt van de echte oude vooroorlogse blues zou eigenlijk de Amerikaanse artiest Eric Bibb moeten koesteren. Deze man houdt de traditie van het genre hoog. Meestal zingt hij en begeleidt zichzelf daarbij op de akoestische gitaar. En natuurlijk heeft deze inmiddels 74-jarige man zich wel enigszins aangepast aan de muzikale smaak van ons tijdperk, maar toch, hij blijft heel authentiek bluesy klinken. U heeft zojuist geluisterd naar het nummer Floodwater van zijn album Booker's Guitar uit 2010. Bij klezmer denken we voornamelijk aan de Jiddische muziek uit Oost-Europa, maar vergist u zich niet. Het genre heeft zich over de hele wereld verspreid en dan natuurlijk ook in Amsterdam, waar er van oudsher altijd een grote Joodse gemeenschap was. Wel, de Amsterdam Klezmer Band brengt een aanstekelijk nummertje, zoals klezmer dat eigenlijk altijd is. Het heet Nanos en is te vinden op het album Limoncicchi uit 2001.

excentrieke Amerikaanse akoestische gitarist Robbie Basho, die leefde van 1940 tot 1986, heeft zich verdiept in onder andere de Japanse, Indiaanse, Iraanse muziekcultuur en maakte zich de exotische toonschalen die in die landen gebezigd werden eigen. Hij vermengde dat met de folkgitaarmuziek van zijn eigen land, tezamen met de klanken van de Native Americans, de Indianen dus. Het behoeft geen betoog dat hij zodoende tot een uiterst persoonlijk muzikaal idioom kwam, dat vooral ook voortreffelijk klinkt, omdat de man dag en nacht aan het oefenen was om een steeds betere gitarist te worden. Luistert u naar zijn Kore Igu Iabe. Tja, wat dat betekent, Google laat het hier afweten, helaas.

Manuel Blasco de Nebra uit het 18e eeuwse Spanje wordt wel vergeleken met de Italiaanse klaviervirtuoos Domenico Scarlatti, die net gestorven was toen deze tamelijk onbekende componist het levenslicht zag. Inderdaad, de Nebra heeft iets weg van zijn Italiaanse voorganger, maar ging toch al richting romantiek. Manuel heeft voornamelijk voor de piano geschreven en we hopen u een plezier te doen met het lichtvoetige Abadia de Montserrat, deel 1 uit zijn sonate voor piano nummer 6, uitgevoerd door de Spaanse pianist Pedro Casals.

Dick Rijmakers behoorde tot de pioniers van de serieuze elektronische muziek, zoals die vanaf midden jaren 50 en begin jaren 60 op de akoestische afdeling van het natuurkundig laboratorium van Philips in Eindhoven ontwikkeld werd. We hebben het nu over klanken die door de meeste luisteraars niet als muziek ervaren worden. Laat u even waarschuwen. Bij Philips heerste er echter in die tijd het idee dat wat Rijmakers en de zijne deden de muziek van de toekomst was. Dus ze kregen alle ruimte om te experimenteren. Een resultaat van zo'n experiment gaat u nu horen, heet de Contrasts. Houdt u vast.

We kunnen het in Oud-Handels niet laten om af en toe wat harpmuziek te draaien. Doodgewoon omdat we het zo'n prachtig instrument vinden. Of je er nou standaard klassieke muziek op speelt, of de meest extreme avant-garde, de klanken van de harp hebben altijd iets sprookjesachtig. Voilà, we presenteren u de Fantasie opus 95 van de Franse componist Camille Saint-Saëns. Het wordt voor u uitgevoerd door de in het Duitse Wiesbaden geboren Charlotte Balzreit.

Kenny Barron wordt gezien als een van de belangrijkste jazzpianisten sinds het tijdperk van de bebop. In 2004 vormde hij een quintet met alt-fluitist Anne Drummond, contrabasspeler Kiyoshi Kitagawa, drummer King Thompson en vibrafonist Stephen Harris. En die laatste schreef ook het nu te draaien nummer van Barron's plaat Images. Gaat u luisteren.

als we de naam Niccolò Paganini noemen, denkt iedereen logischerwijze aan de viool. Deze Italiaanse maestro mogen we misschien wel de grootste virtuoos op dit instrument noemen die er ooit geleefd heeft. Maar toch beheerste deze legendarische man ook de akoestische gitaar op zeer hoog niveau. En dat gaat u horen in het Andantibo Variato uit zijn Grand Sonata in A. Het is de wereldberoemde gitarist en luidspeler Julian Bream die we gekozen hebben als uitvoerder van dit fraaie werk.

Met het tweede nummer van deze uitzending lieten we u kennis maken met de Amsterdam Klezmer Band. U gaat nu luisteren naar iets dat wel wat weg heeft van klezmer. Ook al is het strikt genomen niet exact hetzelfde. Het nummer heet Chassidic Song en is diep geworteld in de Joodse traditie. In dit stuk wordt er grote vreugde uitgedrukt en dat leek ons een leuke afsluiting van ons uurtje oud-handels. De vertolkers hier zijn het Berlijnse collectief 17 Hippies, dat uit muzikanten over de hele wereld bestaat.

0: 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
1: Delta FM met het nieuws.
2: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. In Bergen op Zoom is bij een inval een drugslab ontdekt. Volgens de politie werden er verschillende typen drugs geproduceerd. Er werd ook een inval gedaan op een locatie in Tolen, waar de drugs werden opgeslagen. Er zijn twee mannen van 30 en 32 aangehouden. Hoeveel drugs is gevonden en om welke drugs het gaat, is niet bekendgemaakt. Omroep Brabant schrijft dat op het terrein ernaast 2 jaar geleden ook al een lab werd gevonden. In het West-Afrikaanse land Guinea zijn zeker 22 doden gevallen toen een vuilnisbelt instortte. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder op zal lopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 2 mensen gedood. Onder hen is een jongen van 4. 7 anderen raakten gewond, melden Palestijnse medische bronnen. Bij de eerste aanval werd een plek gebombardeerd vlakbij Nusayrat, bij het Nusayrat vluchtelingenkamp. Even daarvoor had het Israëlische leger mensen in de buurt opgeroepen om te vertrekken. Op de bezette westelijke Jordaanhoever heeft het Israëlische leger een jongen van 14 doodgeschoten. Dat gebeurde bij de inval van een vluchtelingenkamp niet ver van de stad Nablus. Op een andere plaats werd een Israëliër van 24 neergestoken, waarschijnlijk door een Palestijn. In Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 6. Dat gebeurde op 46 kilometer diepte bij Hokkaido, het noordelijkste eiland van het land. Deze beving volgde op een andere vanochtend vroeg in de buurt van Tokio. Daarbij raakten bijna 40 mensen gewond. De Japanse weerdienst waarschuwde eerder al dat er de komende week aardbevingen kunnen zijn. Vooral vandaag en morgen moeten inwoners alert blijven. Het weer tot besluit. Vanavond blijft het overal droog. Vannacht in het noorden buien. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen is er veel zon. Alleen in het noorden is er iets meer bewolking. En het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Wij draaien de hits. En hebben de informatie.
4: Symfonia wordt mede mogelijk gemaakt door Muziekbank Overijssel. Symfonia.
5: Goedenavond, u luistert weer naar Symfonia op deze 23 augustus. Het is nummertje 1726, nog steeds uit onze 34ste jaargang. Met vanavond het meest recente album van Sleeping Pearls, dat eerder dit jaar verscheen. In Sleeping Pearls zit onder andere Nick Moss en die kent u natuurlijk van Antimatter. En Sleeping Pearls komt ook nog eens een keer in de buurt binnen niet al te lange termijn. Goede reden om aandacht te besteden aan die plaat. Daarnaast hebben we ook een heruitgave van Age, oftewel Steve Hogarth, de huidige zanger van A Marillion. In de tweede uur ook nog een heruitgave van Gentle Giant. We hebben 2 one-and-dones voor u. En dat betekent dat het de artiesten dan wel projecten zijn die het bij 1 release lieten en daarna uit elkaar viel of gewoon nooit meer wat deden. En dan heb ik het over La Dottrina degli Apposti uit Italië, maar ook over Victor. En Victor, dat is een project wat door Alex Lifeson van Rush werd geïnitieerd. We hebben daarnaast meer aandacht voor de Gigabox van Solution die vorig jaar verscheen. Een paar maanden geleden draaiden we muziek van het tweede album van Tritop. Maar de eerste hadden we nog nooit onder de aandacht gebracht. Doen we vanavond alsnog. We hebben ook muziek van Shadowfax, omdat het debuut daarvan 50 jaar oud is nu. En we hebben meer muziek van ons album van de maand van het Ansegan Ensemble. En bovendien besteden we meer aandacht aan het album van Deep Purple dat onlangs verscheen. En daarbij hebben we ook nog eventjes een berichtje wat onlangs plaatsvond. Maar we beginnen ook met een heruitgave. We hebben dus een aantal grote heruitgaves deze uitzending. En dat gaat om de box van gtel.com die nu verschenen is met de ondertitel Another Cast of the Net. En dat is een heruitgave van het album dat in het jaar 1999 verscheen van de groep rond Ian Anderson. En dat is een van de 2 albums die niet meer bij het Chrysalis album label verscheen, zoals heel veel materiaal van Till, maar die werd uitgebracht bij het kleine Fuel 2000 en in Europa bij Roadrunner. En nu is het album opgepikt door Inside Inside Out. Net als het Christmas album dat iets eerder al een heruitgave kreeg. En net als bij eerdere heruitgaven van Tull zijn ze verpakt in een mooi digiboek op het ouderwetse DVD-formaat met allerlei informatie over de opname en met alle extra's die je maar kunt verwachten. Zoals bijvoorbeeld een 5.1 en Dolby Atmos mix die ook nu weer gemaakt is door Bruce Sword, die we natuurlijk kennen van The Pineapple Thief. En er is uiteraard ook een schijf met de nodige extra's, want zoals altijd bij Tull blijven er altijd behoorlijk wat nummers op de plank liggen waarvan je, als je ze beluistert, afvraagt van goh, zijn die nou beter of slechter dan andere nummers? En ook wat live nummers. We gaan bijvoorbeeld nu luisteren naar het nummer Hunt by Numbers, een van de betere songs van gtull.com, maar dan in een live versie die in het jaar 2000 werd opgenomen. Jethro Tull.

Hunt by Numbers, een nummer van de plaat gtel.com. Maar deze live versie die is te vinden op de versie Another Cast of the Net. Een boxversie met 3 cd's en een Blu-ray die nu is uitgebracht door Inside Out. En dit is dus een van de extra's. En het album zelf, daar hebben we natuurlijk in 99 aandacht aan besteed. En we waren eventjes deze plaat uit het oor en oog verloren. Maar toen we het nummer El Niño weer hoorden, toen wisten we het weer. Oh ja, dat is dat nummer met die gave lik van Martin Barr. En het nummer is trouwens nu ook weer heel actueel. Want in 99 was er sprake van het El Niño-verschijnsel in de Stille Oceaan, wat het weer behoorlijk beïnvloedde al daar. En ook dit jaar komt er een heftige El Niño aan. Maar we hebben het nummer voor vanavond niet uitgekozen. Misschien draaien we het later op het jaar nogal eens, als het uitgebreid in het nieuws komt, dat verschijnsel. Maar op die tweede cd staan ook, zoals ik al zei, een aantal nummers die het album in de tijd niet gehaald hebben, maar niet onderdoen voor albumtracks die er wel op staan. En eentje daarvan is de instrumental Recollection No. 5. En zoals altijd heeft Ian Anderson toelichtingen gegeven op alle nummers in het boekwerk bij deze heruitgave. En daar noemt hij zelf het spel van toenmalige toetsenist Andrew Giddings. Een combinatie van John Lord en Keith Emerson. En het wordt ook door de recensenten die de plaat al besproken hebben ook allemaal eruit gelicht als een van de hoogtepunten. We gaan er naar luisteren. Recollection No. 5 van Jethro Tull.

U hoorde Recollection No. 5, een van de bonus tracks op gtal.com, another cast of the net, waar nu een deluxe heruitgave van is verschenen. En de plaat die heette zo in 99, omdat jethrotull.com toen niet beschikbaar was, want dat was al weggekaapt door iemand die allerlei X-rated materiaal het internet opslingerde. Dus Jethrotull moest een ander naam voor de website kiezen en het duurde een tijd voordat jethrotull.com teruggekaapt kon worden. En wat is er dan een betere manier om reclame te maken voor je echte website door daar je plaat ernaar te vernoemen? Wij gaan verder met de volgende nieuwe release en dat is een plaat van Sleeping Pulse, Dreams and Limitations. Wanneer je melancholie van Noord-Engeland, afkomstig uit groene en grijze valleien, laat samensmelten met het eeuwige verlangen dat uitgaat van de fado uit Portugal, waar de woeste Atlantische Oceaan de zomerhitte aan het eind van de wereld ontmoet, dan krijg je Sleeping Pulse, zo omschrijft het duo het zelf. Het duo bestaat uit Mick Moss van Antimatter en de Portugese gitarist Luis Fazendeiro. En wat het zo bijzonder maakt is dat in deze artistieke prestatie existentiële pijn hoorbaar is gemaakt in elke noot van de muziek. Met een sombere, progressieve en soms ook post-rock-achtige basis componeert Sleeping Pulse muziek die op de beste manier diep emotioneel en tegelijkertijd opwindend is. En toch, als je naar de albums luistert, dat geldt zowel voor Under the Same Sky uit 2014 en het nu verschenen Dreams and Limitations, dan hoor je toch ook meteen die link met Antimatter. En dat komt natuurlijk door die zang van Nick Moss, waar altijd die troost, hoop uitspreekt en toch ook wel een soort van melancholie. En we gaan luisteren naar twee nummers en een intro van die plaat Dreams and Limitations. Het intro heet ook Dreams and Limitations, dat loopt over in Rise. En vervolgens gaan we naar een versie van Two Wraths, die alleen te vinden is op de bijzondere deluxe editie met bonus CD van dit album. En dat is de orchestral version van Two Wraths.

shade to this clear stream, to gray.

U hoorde muziek van A Sleeping Pulse. En daarin vinden we Mick Moss terug van Antimatter. En Sleeping Pulse en Antimatter gaan ook gezamenlijk op tournee. En zijn dan ook zelfs hier in Twente in Enschede te aanschouwen gezamenlijk. En u hoorde muziek van Dreams and Limitations. We gaan door met een heruitgave. Toen Marillion midden jaren 90 gedropt werd door EMI en de groep bij Castle Music uitkwam, toen kreeg voorman Steve Hogarth ook de kans om een soloalbum te maken. Veel van zijn muzikale ideeën die waren toen nog niet geschikt voor Marillion. Dus dit was een uitgelezen kans om daarmee aan de slag te gaan. En met zijn staat van dienst wist hij een exquise begeleidingsband op de been te krijgen, bestaande uit Ecstasy-gitarist Dave Gregory, Japan en Porcupine Tree toetsenist Richard Barbieri, Blondie-drummer Clem Burke en veelgevraagd sessiebassist Chucho Merchan. Bijdragen waren verder van Louis Jardim en Steve Jensen op percussie en violist Stuart Gordon, met wie Hogarth trouwens al eerder gewerkt had in zijn vorige project For Marillion, How We Live. En onder de naam H, met een kleine letter geschreven, kwam in februari 97 het resultaat uit onder de naam Ice Cream Genius. Gevuld met sfeervolle, intelligente popliedjes waar invloeden van onder andere Japan, David Sylvian en Ecstasy in te horen zijn. En achteraf gezien was het stilistisch deels een voorbode op wat Marillion jaren later zou laten horen op Happiness is the Road. En ondanks een korte tour, met onder andere een concert in de Amsterdamse Melkweg, gebeurde er qua verkoop weinig buiten de vaste Marillion fankringen. En wel bleef Hogarth met wat inmiddels de Age Band heette af en toe wat concerten geven, tot in Hellendoorn aan toe. Ondanks de steeds wisselende bezetting waren Gregory en Barbieri wel steeds van de partij, evenals gitarist Aziz Ibrahim. En die concerten waren vaak een waar feest, waarbij solowerk geladeerd werd met menige bijzondere, soms behoorlijke obscure cover en hier en daar een Marillion of zelfs Europeans nummer. En Europeans is dan weer de band waar Hogarth in de jaren 80 in zat. Je zou overigens kunnen verdedigen dat er in 2012 in de vorm van Not the Weapon but the Hand toch een verkapt vervolg op deze plaat kwam, omdat Hogarth en Barbieri daar weer samenwerkten en ook Dave Gregory zijn medewerking verleende aan die plaat. Maar nu 30 jaar nadat Ice Cream Genius is verschenen, is er een deluxe editie van Ice Cream Genius uitgekomen. Met een tweede en derde cd met een complete concertopname, plus een Blu-ray met een registratie van de show die de band in 2002 in de Amsterdamse Paradiso gaf. En die destijds door Fab Channel werd vastgelegd. En de Blu-ray bevat ook de nodige audio-only extra's in de vorm van een aantal nummers van het Melkwegconcert dat ik net noemde. En demo en work in progress versies, waarbij het bijzonder is dat de probeersels tussen zitten, waarvan de tekst later voor Marillion is gebruikt. Het is wel jammer dat er na 2003 geen H-band concerten meer gegeven zijn, maar dat is gewoon qua budget niet meer te doen. Maar misschien dat het dan toch weer lukt nu er een deluxe editie is uitgekomen en meer interesse voor Ice Cream Genius is gekomen. In ieder geval is Marillion in oktober wel weer in ons land te aanschouwen, onder andere in het muziekcentrum in Enschede. Wij hebben twee nummers uitgekozen van Ice Cream Genius. Allereerst kiezen we natuurlijk ook een opname uit de Melkwegshow van dat allereerste toertje nog met Clem Burke, het nummer Until You Fall. Maar daarvoor gaan we nog luisteren naar de opener van het reguliere album, en dat is het nummer The Evening Shadows. En die twee nummers laten mooi de twee uiteenlopende kanten van dit album horen van Steve Hogarth.

0: Thank you, Amsterdam. Good night. Thank you very much.
1: Dat was Age, oftewel Steve Hogarth, met aan het eind van het nummer ook nog een Jimi Hendrix verwijzing. Met drums Clem Burke, die we natuurlijk kennen van Blondie en die niet zo heel lang geleden het tijdige voor het eeuwige heeft verruild. We hoorden Until You Fall, dus live in Amsterdam en daarvoor de Evening Shadows van de deluxe editie van Ice Cream Genius. Als zijspoor in onze langlopende serie Het Debuut zijn we sinds kort bezig met zogenaamde one-and-done groepen of artiesten, waarbij de koek schijnbaar na één album al op was. We vertelden al eens eerder dat dit voor opvallend veel Italiaanse groepen geldt. En meestal bands uit de 70s, maar al graven door onze collectie stuiten we ook op het recentere La Dottrina degli Opposti, opgezet door Andrea Lotti. En deze toetsenist-gitarist maakte deel uit van de oerbezetting van La Coscienza di Zeno, maar verliet de groep al na het debuut in 2011. En pas 7 jaar later dook hij op met zijn eigen project Arrivederci Sogni. En daar werd hij bijgestaan door leden van La Coscienza di Zeno en van Il Tempio delle Clessidre. Ja, het is toch fantastisch. Al die Italiaanse bandnamen op bas en op drums. En de zang die werd verzorgd door Il Tempo delle Clessidre zanger Filippo Rua. En Lotti tekende zelf voor alle toetsen en gitaarpartijen. En bijdragen door het orkest van het conservatorium van Cuneo boden ook nog eens een extra verrijking. En het resultaat is muziek zoals alleen Italianen die lijken te kunnen maken. Gloedvolle symfonische rock met soms een klassiek tintje, die met beide benen in de lange traditie van de rock progressivo Italiano staat, maar toch fris klinkt. En wij gaan luisteren naar het nummer Fra le dita van die plaat van La Dottrina dei Opposti.

In onze serie One and Done, of One and Only zoals u wilt, hoorde u La Dottrina degli Apostoli. Eigenlijk geen band, maar een project. En dat heeft maar één cd uitgebracht, Arrivederci Sogni. En daarvan hoorde u Fra Ledita. En dat nummer dat komt dus van die plaat. En die werd uitgebracht door Fading Records, een Italiaans label dat in het vorige decennium menig fraaie plaat uitbracht. In 2018 verscheen deze. Straks in de tweede uur hebben we nog een plaat die in hetzelfde rubriekje eigenlijk past. En dat is ook in feite een project Victor van Alex Lifeson, die je natuurlijk kent van Rush. En daarnaast hebben we in de tweede uur ook nog meer muziek van ons album van de maand. We hebben ook nog wat kort concertnieuws en een heruitgave van Gentle Giant en nog meer. Dus blijf luisteren naar Symfonia. Tot zometeen. Tot na het nieuws.

0: Symfonia. Symfonia wordt mede mogelijk gemaakt door Muziekbank Overijssel.
1: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
2: Heb je genoeg van kleding die je huid irriteert en niet ademt? Ontdek Unbleached, premium ongebleekte polyestervrije dameskleding van 100% natuurlijke stoffen. Puur, rustig en super elegant. Ontworpen in Nederland en handgemaakt voor jou. Shop jouw zuivere look op un-bleached.nl.
3: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
4: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
5: Delta FM met het nieuws.
6: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen de beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt dat er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van FC Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. In het West-Afrikaanse Guinea zijn zeker 30 doden gevallen toen een vuilnisbelt instortte. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder zal oplopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. De toestand van de 89-jarige Noorse koning Harald is verslechterd. Dat meldt het Koninklijk Paleis in Oslo. Hij werd afgelopen maandag opgenomen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Paleis meldt dat Harald last heeft van een bacteriële infectie en wordt behandeld met antibiotica. Kroonprins Haakon neemt in de tussentijd de taken van zijn vader over. Harald is het oudste staatshoofd van Europa. Hij is sinds 1991 koning van Noorwegen. In Bergen op Zoom is bij een inval een drugslab ontdekt. Volgens de politie werden er verschillende typen drugs geproduceerd. Er werd ook een inval gedaan op een locatie in Tolen waar de drugs werd opgeslagen. Er zijn 2 mannen van 30 en 32 aangehouden. Hoeveel drugs is gevonden en om welke drugs het gaat is niet bekendgemaakt. Omroep Brabant schrijft dat op het terrein daarnaast 2 jaar geleden ook al een lab werd gevonden. Het weer nog. Vanavond blijft het overal droog. Vannacht in het noorden buien. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen is er veel zon. Alleen in het noorden is er iets meer bewolking. En het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Wij draaien de hits. En hebben de informatie.
0: Symfonia wordt mede mogelijk gemaakt door Muziekbank Overijssel. Symfonia.
8: U bent weer terug bij Symfonia. Nog een uur lang allerlei vormen van symfonische rock en pop. En progressieve rock en pop. AOR, jazz rock, verwante stijlen. Jazz folk of prog folk. Het komt allemaal voorbij in Symfonia. En in dit uur hebben we bijvoorbeeld nog het 50-jarig jubileum van het debuut van Shadowfax voor u. Daarnaast besteden we meer aandacht aan de gigabox van Solution die vorig jaar verscheen. En voor het eerst aandacht voor het debuut van Tritop, waar we al wel de tweede plaat aandacht van hebben gegeven eerder. We gaan eerst nog weer muziek draaien van Deep Purple. En dat doen we niet voor niks. Het zal weinig ontgaan zijn dat er onlangs een bijzondere gebeurtenis plaatsvond bij een Deep Purple optreden. Op 12 augustus bij een concert in Wenta, New York. Liep tijdens Spoken Water zowaar Ritchie Blackmore het podium op om voor het eerst in 33 jaar weer eventjes met zijn oude band te spelen. De al daar in de buurt wonende 81-jarige gitarist, die naar verluid kampt met diverse gezondheidsproblemen, bedankte later Deep Purple, waarbij hij aangaf dat het misschien wel eens een van de laatste keren was geweest dat ze elkaar überhaupt zagen. U hoeft er dus niet op te rekenen dat op 9 november in Amsterdamse Ziggo Dome Blackmore nog weer eens een keer het podium opkomt. Maar het is wel een goede reden om naar het concert te gaan, want Deep Purple leverde vorige maand met Splat een energiek en dynamisch nieuw rockalbum af. Dat hebben we al eerder laten horen met de huidige gitarist Simon McBride als het jonkie in de band. Hij is 47 jaar, terwijl bijvoorbeeld Ian Gillan afgelopen woensdag 80 is geworden. We gaan nog een nummer draaien van die plaat Splat en daar zit fraai keyboardwerk in van Don Airey en het nummer heet A Sacred Land.

U hoorde van Deep Purple het nummer Sacred Land van het nieuwe album Splat. En die plaat die verscheen een maand geleden. En u kunt Deep Purple natuurlijk aan het werk zien op het podium van de Ziggo Dome op 9 november. En dat brengt ons meteen bij het concertnieuws. We hebben één nieuwe toevoeging deze week. Dat is wel een beetje het randgebied van de prog, maar toch soms interessant in sommige nummers. Het goede doel zonder Henk Temmink, maar met Henk Westbroek. Die twee die kunnen ook elkaar niet echt meer in de ogen zien tegenwoordig. Maar ook met Tony Peroni en René Meister... die ooit deel uitmaakten van het goede doelbezetting in het verleden. 16 januari volgend jaar in de Metropool in Enschede. En er zijn natuurlijk meerdere concerten in de rest van het land. Deze week kunt u naar Nick Cave en de Bad Seeds. Die treden op tijdens de Kunstrasen in Bonn. En dat is op 25 augustus. En u kunt naar Magoria met de uitvoering van het Hollingsworth Mansion, met onder andere Cindy Oudshoorn en Jan-Willem Ketelaars. En dat vindt plaats op 30 augustus. En dat zal eerst plaats hebben gevonden in het Openluchttheater Na het Piek op 29 augustus. Maar dat is dus verplaatst naar een dag verder. En dan ook nog eens een keer 's middags. En gewoon in de Pul in Uden. Om organisatorische redenen is dat gedaan. En u kunt op diezelfde 30 augustus ook naar de Oosterpoort in Groningen voor Snarky Puppy. En IQ treedt in Zentrum Altenberg op met een echt IQ weekend op 29 en 30 augustus in Oberhausen dus. En dan is er ook nog een festival in de Poppodiumboerderij, het Morse Fest 2026. Allang uitverkocht, maar misschien als u daarheen wilt en u hebt nog geen kaartje, zijn er nog wegen om daar aan te komen. Met natuurlijk de Neil Morse Band en daarnaast bijvoorbeeld ook als extra concert Mr. en Mrs. George, oftewel Randy en Pam. En natuurlijk zit Randy George ook in de Neil Morse Band. En u kunt ook naar Marcel Singer, die het voorprogramma zal verzorgen bij het Morse Fest op 29 augustus. Dat zijn de concerten voor deze week. Wij gaan door met ons album van de maand. En dat is nog steeds de plaat A Tale van Onsegan Ensemble. En we hebben u al 5,5 jaar geleden kennis laten maken met dit ensemble toen het derde album verscheen. We hebben een album gemist daarna, maar A Tale willen we u niet laten ontgaan. Want het is een bijzondere plaat waarin niet alleen de voorkeur voor heavy rock en zware riffs soms aan de orde komt, maar vooral ook er instrumenten aan de orde komen als trompet, harmonica en viool, waardoor een soort van desert sound ontstaat die ook wel wat Ennio Morricone trekjes heeft en hier en daar refereert aan de muziek van Mike Oldfield van de tweede helft van de jaren 70. Wij gaan nu luisteren naar een nummer van A Tale en dat heet A Thought.

van ons album van de maand van Onsegen Ensemble hoorde u het nummer A Thought. En dat is dus te vinden op A Tale bij Charisma Records verschenen. We hebben nog een heruitgave voor u. Een van de meest besproken heruitgaven van dit jaar is ongetwijfeld In a Glass House. Het oorspronkelijk in 1973 verschenen vijfde studioalbum van Gentle Giant. Met name de berichten over het gebruik van kunstmatige intelligentie wierpen een schaduw over. Wat er precies met AI is gedaan, wordt mooi uitgelegd door de verantwoordelijke mixer Eber Peneiro in een interview met surround sound kenner Ian Beboot en host Anthony Garone van het online platform Make Weird Music. Waar het in het kort op neerkomt is dat de tool gebruikt is om de bestaande geluiden op de stereo masters op natuurlijke en vooral evenwichtige wijze te scheiden om zodoende 5.1 surround en Dolby Atmos mixen te vervaardigen. Want u zult begrijpen, dit moest wel omdat de oorspronkelijke mastertapes niet meer beschikbaar zijn. Er zijn dus geen zangpartijen of muziekinstrumenten gegenereerd door AI. En met dat in gedachten draaien we de laatste drie nummers van deze ook in de nieuwe stereo mix robuust en helder klinkende klassieker. En wel het korte A Reunion, gevolgd door het titelnummer en Index, waarin het geluid van brekend glas, waarmee het openingsnummer The Runaway ook start, terugkeert. En wie trouwens meer wil weten over de totstandkoming van deze heruitgave en de geschiedenis van de band Gentle Giant in zijn algemeenheid, raden we het vorig jaar uitgebrachte boek Giant Steps, My Improbable Journey from Stage Lights to Executive Hates van de Gentle Giant leadzanger Derek Schulman aan. En een link naar de YouTube-uitleg over die mix waar ik het net over had, die vindt u op onze website xsymphoniaradio.nl. Wij gaan luisteren naar de drie nummers die ik net noemde van Gentle Giant.

U hoorde nog eventjes wat themaatjes van In the Glasshouse voorbij komen. Inclusief natuurlijk het breken van glas in het nummer Index. En daarvoor het titelnummer en daarvoor A Reunion van de heruitgave van In the Glasshouse. Dit was natuurlijk de stereo mix. Met AI is het nu toch gelukt om een 5.1 en Dolby Atmos mix te maken van dit album. Waar de oorspronkelijke mastertapes niet meer van gevonden konden worden. Wij gaan verder met een 50 jaar oud debuut. Twee rubrieken in één. Water Course Way hebben we het dan over van Shadowfax. En we slaan twee vliegen in één klap daarmee, zoals ik al zei. De mede door Larry Synergy Fast geproduceerde LP uit 1976 werd uitgebracht door Passport Records en bevatte een intrigerende mix van aan Ma Vishnu Orchestra schatplichtige progressieve jazzrock, door Chamberlain-spel gedomineerde symfonische rock en een vroeg soort wereldmuziek, of jazzfolk, zo je wilt. De muziek had bij vlagen een lekker scherp randje door het gitaarspel van Greg, ook wel G.E. Stinson, maar de band vond met dat album niet gelijk het gedroomde succes. Er volgde een aantal jaren in de muzikale wildernis, maar na een heroriëntering richting meer ingetogen muziek met beduidend meer wereldmuziek invloeden kwam de band onder contract bij Windham Hill. En vanaf dat moment kwam de carrière prima op stoom en volgde er een reeks albums die zeer goed werden ontvangen. En via Windham Hill verscheen ook een versie van Water Course Way, maar die was opnieuw gemixt en geproduceerd met aangevulde nieuwe opnamen en de scherpe randjes van het origineel waren er wel wat af. Helaas kwam er aan het bestaan van Shadowfax een eind in 1995 toen bandleider, saxofonist, fluitist en lyriconspeler Chuck Greenberg kwam te overlijden. Hij maakte de eerste officiële uitgave van Water Course Way in originele 1976 staat niet meer mee, want die volgde pas in 2019 via het Japanse Bel Antique middels een verzorgde set waarin ook de 1985 versie was te vinden, dus alles bij elkaar. Wij gaan terug naar die versie van 50 jaar oud met het nummer Book of Hours van Shadowfax.

van een minuutje of 13, 14... waar we invloeden uit de plaat Ritual van Yes in voorbij horen komen. Op andere momenten klinkt een beetje prog-metal-achtige muziek die een beetje doet denken aan de rustigere periode van Dream Theater. Wij gaan nu het nummer Island of Servitude laten horen van Rise of Cassandra van Tritop uit Italië.

Hoor de muziek van Tritop uit Italië. Een nummer van het debuut Rise of Cassandra van 3 jaar terug. Island of Servitude was de naam. Wij gaan muziek draaien van Victor. En dat is eigenlijk het enige echte solo-project van Alexander Zivojevonic. En die kent u als Alex Lifeson, want zijn artiestennaam is de letterlijke vertaling van zijn eigenlijke Servische naam, want hij is de zoon van Servische emigranten, mocht u dat niet weten. En u kent hem natuurlijk van Rush, maar hij maakte dus ook het project Victor, vernoemd naar een gedicht van W.H. Auden. En daarvoor werkte hij wel samen met een aantal muzikanten die hij hiervoor ingehuurd had. En hij had er tijd voor tussen de platen Counterparts en Test for Echo tussen 93 en 96 van Rush. En we horen hier muziek die wat meer refereert aan de alternative rock uit die tijd. Maar af en toe ook een soort Zappa-eske gitaristische fratsen zijn erop te horen. Af en toe is het behoorlijk experimenteel te noemen. En we horen ook trouwens nog een gastrol van niemand minder dan Lisa Del Bello. En de meeste zang wordt verzorgd door Edwin, waarvan de achternaam Ghazal was. En dat was in die tijd de zanger van I'm Mother Earth, die ook ooit met Rush had opgetreden als voorprogramma daarin dan. En we gaan ook Les Claypool nog even noemen, want die is ook te horen op een van de songs van die plaat van Victor. En Primus, de band van Les Claypool, had natuurlijk ook uitgebreid getoerd in het voorprogramma van Rush, die u trouwens op 28 februari 2017 in de Ziggo Dome in Amsterdam aan het werk kunt zien en horen. En dat is de 23 februari. Op de 28 februari staan ze in de Langzes Arena in Keulen. Wij gaan terug naar die plaat Victor, die nu 30 jaar oud is. En de one and only plaat is van Victor. En we draaien het nummer Strip and Go Naked.

U hoorde Strip and Go Naked, zo te horen. Een instrumental van Victor op een nummer, op een plaat die voor de rest voornamelijk vocaal is. En Victor was een project van Alex Lifeson. Vorig jaar besteden we uitgebreid aandacht aan de magnifieke Solution Box set Last Detail Anthology 1969-2006. We hebben zelfs hier Wouter Bessels, de bandarchivaris, in de studio gehad om uitgebreid toe te lichten wat voor moois hier allemaal op te vinden is. We willen er graag nog een keer weer aandacht aan besteden. Er staan fraaie extraatjes op, zoals bijvoorbeeld een bijzondere versie van Carousel, een nummer afkomstig van Fully Interlocking uit 1977. Maar dan een versie die opgenomen is in Studio 1 in Hilversum voor het radioprogramma van Herman Stok in de tijd, waarvoor Charlie Nederpelt een orkest dirigeert en waarvoor hij ook een arrangement had geschreven. En deze versie met ook zangeressen erbij en een zanggroep zelfs gaan we nu beluisteren. Carousel Live with Orchestra, Solution.

0: Naar het bijzondere nummer van Solution, Carousel, live met orkest in de studio voor de radio in 1979 van de box Last Detail Anthology 1969-2006. Vorig jaar bij Pseudoniem verschenen. Hadden we nog tijd voor een klein stukje van Moon Garden met als speciale gast Andy Tillerson van The Tangent met het nummer That Child. Speciaal opgenomen voor de IO Pages 10th Anniversary Compilation. En daarmee komen we aan het eind van deze uitzending van Symfonia. Een programma van Altin Gerritsen, René Dema, Christian Beckhuis, Herman Beunk en Maurice Dam. Alle details over deze uitzending met vooral ook heel veel links naar verschillende sites waar allerlei wetenswaardigheden over de gedraaide muziek zijn te vinden, kunt u op symfoniaradio.nl nalezen. En daar vindt u natuurlijk ook een link naar onze Facebookpagina met het verzoek ons daar vooral het liken, te volgen. En ook heel belangrijk, een link naar de uitzending gemist pagina van Radio 350, waar u tot maanden geleden nog uitzendingen kunt terugluisteren van ons als u wilt. En dat kunt u natuurlijk ook tippen aan geïnteresseerden in uw familie en kennissenkring die ook van progressieve rock en verwante stijlen houdt. Ik wil u bedanken voor het luisteren. Volgende week zijn we er weer tussen 8 en 10. Tot dan.
1: Symfonia. Symfonia wordt mede mogelijk gemaakt door Muziekbank Overijssel.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
4: Problemen met de buren? Vragen over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijking.
5: 10 uur.
6: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
5: En je weet wat er speelt.
7: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In het West-Afrikaanse Guinea zijn zeker 30 doden gevallen toen een vuilnisbelt instortte. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder op zou lopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. Rusland heeft vorige maand zijn ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken. Dat heeft de Russische ambassade in Londen bevestigd aan Britse media. Volgens de Britse krant The Guardian is de stap een reactie op een mogelijke zending van Britse drones naar Oekraïne. Rusland zei dat een dergelijke levering consequenties zou hebben voor de verhoudingen tussen de landen. Ambassadeur André Kelin heeft de ambassade een maand geleden al verlaten. Hij was 7 jaar in functie. Op de ambassade zit nu nog maar 1 hoge diplomaat. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van FC Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. De toestand van de 89-jarige Noorse koning Harald is verslechterd, meldt het Koninklijk Paleis in Oslo. Hij werd afgelopen maandag opgenomen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Het paleis meldt dat Harald last heeft van een bacteriële infectie en wordt behandeld met antibiotica. Combes Hakon neemt in de tussentijd de taken van zijn vader over. Harald is het oudste staatshoofd van Europa en is sinds 1991 koning van Noorwegen. En dan nog het weer tot besluit. Vanavond blijft het overal droog. Vannacht in het noorden buien. Temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen is er veel zon. Alleen in het noorden is er iets meer bewolking. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
5: En je weet wat er speelt.

Goedenavond luisteraars, hartelijk welkom bij Jazz at Night. Mijn naam is Reijer Dorresteen en samen met u hoop ik weer van een uurtje fijne jazzmuziek te gaan genieten. En zoals al aangekondigd gaan we vandaag verder met de serie over jazz in Paris. Sinds het begin van de jazz hebben Amerikaanse jazzmuzici een liefdesrelatie met Parijs. Het Franse publiek heeft de jazzmuzikanten vanaf het begin bewonderd en bejubeld. Ze werden er behandeld als grote sterren en veel muzikanten gaven er dan ook de voorkeur aan in de Franse hoofdstad te wonen, te spelen en op te nemen. En van een aantal bijzondere opnamen die tussen 1957 en 1976 zijn geregistreerd in Parijs wil ik u graag laten meegenieten. We beginnen met, voor zover ik weet, de laatste opname van tenorsaxofonist Lester Young. En dat is gelijk ook de titel van de plaat. Le dernier message de Lester Young. Oftewel, de laatste boodschap van Lester Young. Toen Lester in maart 1959 de Barclay Studios in Parijs instapte, voelde alleen hij zelf aan dat hij zijn testament ging opnemen. Het was het moment van de waarheid, waar geen ruimte was voor bombastische voorzichtigheid of onnodige verfraaiing. Het werd een unieke opname van een van de grote jazzhelden. We gaan luisteren naar achtereenvolgens de nummers I Didn't Know What Time It Was, Oh Lady Be Good en Almost Like Being In Love. Maar we beginnen dus met I Didn't Know What Time It Was.

voor de opnames van 4 maart in 1959, 11 dagen voor hij in New York zou overlijden, had Lester Young gezelschap van René Urtréger, piano, Jimmy Gourly, gitaar, Jamil Nasser, bas en de in die tijd in Parijs wonende Amerikaanse drummer Kenny Clarke. Lester Young bespeelde zijn instrument op een heel eigen manier, licht en zweverig, in tegenstelling tot de destijds gangbare harde stijl van Coleman Hawkins. Luister maar naar achtereenvolgens I Cover the Waterfront, I Can't Get Started en Back Home Again in Indiana. Maar we beginnen met I Cover the Waterfront.

tot slot draaien we van dit muzikale testament van Lester Young, of zoals Billie Holiday hem noemde, The Press, nog twee nummers. Het eerste is een compositie van Lester zelf met de titel New DB Blues. En het tweede en laatste is het bekende There Will Never Be Another You.

Dat was New DB Blues. En dan volgt nu het allerlaatste van Lester Young. There will never be another you.

Blues Pour Flirter heet het album van Toet Stillemans, dat op 3 en 4 januari 1961 in de Polydor Studio in Parijs opgenomen werd. Nog uit de tijd dus, voordat hij bekend werd als 's werelds beste mondharmonica-speler. Hij was toen een beetje zonderlinge gitarist met een heel eigen unieke sound op zowel akoestische als elektrische gitaar. En van het album Blues Pour Flirter draaien we om te beginnen de nummers Willow, Weep For Me, Bag's Groove en We'll Be Together Again. We beginnen dus met Willow, Weep For Me.

Toon Stillemans wordt op het album Blues pour Flirter terzijde gestaan door Georges Arvantis, piano, Philippe Combel, drums en Roland L'Obligeois, bas. En dat toets ook heel goed en zwingend kon fluiten, horen we op de nummers Honeysuckle Rose en Flirter. En dat laatste is een compositie van Toets Stillemans zelf. Honeysuckle Rose.

Als laatste vanavond draaien we nog één nummer van de plaat Blues pour Flirté van Toots Tielemans. En dat wordt de bekende compositie van Billy Strayhorn en Duke Ellington, Satin Doll.

Met de klanken Little Darling, uitgevoerd door Count Basie, zijn we weer aan het eind gekomen van deze aflevering van Jazz at Night. De vijfde in de serie Jazz in Paris. Ik hoop dat u ervan genoten heeft en dat u volgende week weer luistert, want dan sluiten we deze serie voorlopig af. Met onder andere Lionel Hampton, Oscar Peterson en Stefan Grappelli, en Dexter Gordon en, als er nog tijd is, Art Blakey. Luisteren dus. Tot slot nog een citaat van Ornette Coleman. Jazz is the only music in which the same note can be played night after night, but differently each time. Voor nu of straks wens ik u wel te rusten en voor morgen gezond weer op. Dag!

0: uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van de FC Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. Rusland heeft vorige maand zijn ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken. Dat heeft de Russische ambassade in Londen bevestigd aan Britse media. Volgens de Britse krant The Guardian is de stap een reactie op een mogelijke zending van Britse drones naar Oekraïne. Rusland zei dat een dergelijke levering consequenties zou hebben voor de verhoudingen tussen de landen. Ambassadeur André Kelin heeft de ambassade een maand geleden al verlaten. Hij was 7 jaar in functie. Op de ambassade zit nu nog maar 1 hoge diplomaat. In het West-Afrikaanse Guinea zijn zeker 30 doden gevallen toen een vuilnisbelt instortte. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder op zal lopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. In Bergen op Zoom is bij een inval een drugslab ontdekt. Volgens de politie werden er verschillende typen drugs geproduceerd. Er werd ook een inval gedaan op een locatie in Tolen, waar de drugs werd opgeslagen. Er zijn 2 mannen van 30 en 32 aangehouden. Hoeveel drugs is gevonden en om welke drugs het gaat, is niet bekendgemaakt. Omroep Brabant schrijft dat op het terrein ernaast 2 jaar geleden ook al een lab werd gevonden. Het weer tot besluit. Vanavond blijft het overal droog. Vannacht in het noorden buien. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen is er veel zon. Alleen in het noorden is er iets meer bewolking. En het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Holterbroek tot aan Lichtenberg. Voor iedereen in Rijse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: 12 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Grand Montana, die afbrandde tijdens nieuwjaarsnacht, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica in hun woning zo ernstig dat zij in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Wat er precies is voorgevallen is niet bekend. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de tragedie in het skioord, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden beschuldigd van doodslag, brandstichting en het veroorzaken van ernstig lichamelijk letsel door nalatigheid. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. Rusland heeft vorige maand zijn ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken. Dat heeft de Russische ambassade in Londen bevestigd aan Britse media. Volgens de Britse krant The Guardian is de stap een reactie op een mogelijke zending van Britse drones naar Oekraïne. Rusland zei dat een dergelijke levering consequenties zou hebben voor de verhoudingen tussen de landen. Ambassadeur André Kelin heeft de ambassade een maand geleden al verlaten. Hij was 7 jaar in functie. Op de ambassade zit nu nog maar 1 hoge diplomaat. Formule 1-coureur Lando Norris heeft de Grand Prix van Nederland gewonnen. De Brit van McLaren kwam als eerste over de finish in Zandvoort, waar de race voor het laatst werd gehouden. De nummers 2 en 3 zijn Kimi Antonelli en George Russell. Voor Max Verstappen was het een dramatische race. Hij viel uit in de openingsronde. Hij verloor de controle op een nat stuk asfalt. Er was veel schade aan zijn auto, maar zelf raakte hij niet gewond. Het weer, het is vannacht vrij helder. De temperatuur daalt naar zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: 1 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Grand Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica in hun woning zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Wat er precies is voorgevallen is niet bekend. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de tragedie tijdens nieuwjaarsnacht, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden beschuldigd van dood door schuld, brandstichting en het veroorzaken van ernstig lichamelijk letsel door nalatigheid. In Rome is een meisje van 14 ontsnapt aan een man door een internationaal SOS-gebaar te gebruiken. De 47-jarige partner van haar moeder had haar tegen haar zin in meegenomen in zijn auto en zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. Agenten zagen het meisje in de auto zitten terwijl ze haar duim naar binnen deed en haar vingers eroverheen vouwde. Daarop werd de man aangehouden. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak hadden gegooid. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. In Bergen op Zoom is bij een inval een drugslab ontdekt. Volgens de politie werden er verschillende typen drugs geproduceerd. Er werd ook een inval gedaan op een locatie in Tolen waar de drugs werden opgeslagen. Er zijn 2 mannen van 30 en 32 aangehouden. Hoeveel drugs is gevonden en om welke drugs het gaat is niet bekendgemaakt. Omroep Brabant schrijft dat op het terrein ernaast 2 jaar geleden ook al een drugslab werd gevonden. Het weer, het is vannacht helder. De temperatuur daalt naar zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Neerdorp tot aan Dijkerhoek. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: 2 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Crans Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Wat er precies is voorgevallen is niet bekend. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden beschuldigd van dood door schuld, brandstichting en het veroorzaken van ernstig lichamelijk letsel door nalatigheid. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde